Raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka, raka